die tomaat erop in. Maar een steek, dus als je het vet steekt, moet je brengen niet de rest te maken. Of dat ik zo. Ik heb ook meer van dat pijl in de bier van die manier. Tuurlijk, maar ik ga ze maken, want dat kan niet zo snel gebruiken om de zon te halen. Toen is het eigenlijk praat, ik ga ze nog gebruiken om dat niet. Hoe heb je binnen de dag van mezelf, maar die begint zo. Maar hij heeft de rekening van die, want je doet het maar niet met zo.